As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Laat mij nooit die grond verlaten. Laat mij in die skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelijk nietig wordt voor mij. Elke afdraai bijkie ken ik. Elke keer het ek verdwaal.

Hoeveel tranen moet hy terug kan hou, net vir jou? Hoe lang moet een man dan wacht, voor hy sy hart kan gee? Hy weet al van hy eerste dag, van hy eerste tree.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Hou vas, ons gaan al die reels breek.
2: Hi, ons is Arm en jy's ingeskakel op Luister FM 90.6. Jou lekker luister.

0: Wonderlike Nicholas Slow met miljoene soene. Lekker om saam te gekuier het op hierdie Dinsdag. Koelerige enetjie, so ons hoop môre raak dit dalk 'n bietjie warmer, maar Etienne sal vir jou vertel. Dankie Clinicare, julle maak die JKB program moontlik Maandag tot Vrydag 9 tot 12. Geniet die rugby, ek dink aan by die Sharks en Bokkies vanaand 7:00, né? En Corleo Botha speel ek mee uit Appel, nou nie Bokke nie, hoor, maar die Sharks in New Zealand. Speel uit daar met Corleo Botha, Appel, Heinz Winkler en ook Connie Warris. Jy moet dit geniet van my kant af JK tot môre, gaan groot of gaan huis toe tot sins.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Lieve Jesus, dank je voor je genade, voor een maal op aarde. Voor al die goed wat ik hier raak zie niet, voor al die goed wat ik niet verdien niet. Bij de altijd een maal wat ergens voor mij bent.

0: That's all you fear soon.
1: Mama, is die pap al reg? Ek's besig om gaar te word voor die vleis.

vet ni. Ena sa kan om dunk dan word ek stil en ek verlang weer na my visserman vrou.

Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Rod Stewart, Baby Jane, voor de einde, die was fantastisch, middel van die nacht. Goeiemiddag, picknick samen met jou, is die middel van die nacht nie, is voorbij middel van die dag al. Dank Etienne Collins, dat hy die post vir ons aanvat elke dag, met die middag samen zijn. Morgen terug, selle tijd, selle plek, dis die drive. En ek samen met jou tot so net voor 6 uur, weer sport topic. Kiki, kijk, hartstaf. Ja, zo lekker samen kijken, zoals oudere gewoonte. Goed om hier samen met jou te weer. Topic val om je draai. Kom ons gaan, als je lekker luistert, stasie, platteland toe.
1: Ja, dat is. Wanneer jij dit waardig, vat mijn hand. Ik vat jouw ziel vis plast. Tussen die bossen, op die zand. Wanneer jij dat bemoedig, pak je goed. En dan zal je bij die afdraai krijgen. Ik en Anorei, de stadsleven groet. Als de bitterbeest die dag breekt, die wolk het begin oorbreek en die lach is zoet.

Zoals jij de twijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. En redige zoek ons. Reis morgen die mas. Als je bitter bezig dag breekt. Kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

0: Luister FM.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Juch Road, Warmer and allcut.co.za.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Dis omdat hulle by Samba is.
2: Hoeso?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Luister FM weer.
4: Kyk, wat maak jy weer vir môre, Woensdag 12 Augustus, Aliwal Noord 313, Bishu 814, 10% reën, Kraddock 614, Dispatch 1017, 10% reën, Oos-London 1517, 30%, Fort Beaufort 613, Graaf-Reinet 615, Grahamstad 1016, Jeffreys Bay 1319, Mthatha 611, 60% reën, Port Alfred 1417, 10%, Port Elizabeth 13.17, 10%. Ports and Johns, 12.16, 30% reën. Queenstown, 5.11, ook 30%. En uit die nag, 10.18, 10% reën. Dis jou weer vanmôre, Woensdag, 12 Augustus.

se plek. Hoe is de van die berg waar ek moes kan herinneringe maak? Al het ek skaars die geld om rond te staan. So geen my

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekenspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radioonderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Hey julle, dis Elvis Blue. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Geniet dit.

tijdslopers draaien. Praat door dit wat was. Partijker waai die wind ons in die lijndraad vast. Somtijds maak ons fouten, ander keer niet.

0: En is duidelijk daar skemer wat sê dit harder. Ons het ook geluister na Rihanna Nell, Timbuktu. En natuurlijk Andrew Lloyd Webber sê The Phantom of the Opera. Dis Augustus en dis vrouwe maand. Vul handsak en vul iemand sy hart. Ons handsak project is weer op volle dreef. Handsak is synoniem met vrou wees. En ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vrouwe in nood. Die afleipunte vir die handsakke is in Cobblestone en Warmer, Daniels Astron Energy in Uitenhaag, Dispatch Delhi en Biscuit Lovers in Jeffrey's Bay. Maak seker jy kom daar uit met jou handsakke so gauw as moontlik, sodat ons die vrouwe kan bederf.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

Oh, dit was natuurlijk prachtig. Wind Beneath My Wings van Bette Midler. Het is tijd voor mij om te groet. Baie dankie dat jy ingeskakel het hier op Awesome Teeg op jou lekker luisterstasie. Maar bly asblief ingeskakel. Natuurlijk vir die beste lekker luistermuziek net hier op Luister FM. En natuurlijk onthou ek kuier weer saam met jou elke dinsdag aand tussen 6 en 9 op Awesome Teeg. En totdat ons weer saam kuier, onthou, the best is yet to come.

hij blijft op straat. Daar is een metro, straatcafés en freelance wapenhandelaars. Hij staat levend dood voor een garage deur, zijn sigaretten rook en hij denkt bij hemzelf.

is iets van alles. Rechters, straatverkopers, staatsambtenaren en karwachten loop flink voorbij. Hij herkent skielike man. En bedel skaamteloos, een sigaret by hom. Die man frons en geel. Hy glimlach en vat.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.